spiltje meer, Kelly ze nog. Oh, bescheidenheid, klinkt weg maar. Hinder en het tempel, was himmlisch hem kwil. Hinder en het fluss, was globale ware streel, gäbe ich sie nur.